Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale 6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.nl

0: remember, we are lovers.
1: Bij geen enkele andere zender heb je een warmer gevoel dan bij ons. Dit is Monza Radio.

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In Brussel is gisteravond de betoging tegen de Frans extreemrechtse politicus Jordan Bardella onrustig geëindigd. Honderden mensen kwamen op straat omdat Bardella gisteravond een toespraak hield in het Vlaams parlement op uitnodiging van Vlaams Belang. Enkele demonstranten gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie. Volgens de Brusselse politie was de rust rond 10 uur terug. Opmerkelijk nieuws uit Boom in de provincie Antwerpen. De politie heeft daar een 15-jarige jongen betrapt achter het stuur van een auto. Agenten merkten de wagen op vanwege een, citaat, sportief rijgedrag. De tiener negeerde eerst een stopteken en sloeg op de vlucht. Maar kon snel worden klemgereden. In de auto van zijn vader bleken nog drie andere

0: Tot slot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stilaan droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: a la orilla del mar. Baila, baila conmigo, mi amor. Amor en la noche, beso para ti.
1: Ik zal eeuwig op jou wachten, al weet ik niet wie jij bent. Maar de liefde kent veel krachten, die mij zeker bij jou brengt. Mijn gevoel laat mij niet rusten,

solas junto a ti.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In Brussel is gisteravond de betoging tegen de Frans extreemrechtse politicus Jordan Bardella onrustig geëindigd. Honderden mensen kwamen op straat omdat Bardella gisteravond een toespraak hield in het Vlaams parlement op uitnodiging van Vlaams Belang. Enkele demonstranten gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie. Volgens de Brusselse politie was de rust rond 10 uur terug. Opmerkelijk nieuws uit Boom in de provincie Antwerpen. De politie heeft daar een 15-jarige jongen betrapt achter het stuur van een auto. Agenten merkten de wagen op vanwege een, citaat, sportief rijgedrag. De tiener negeerde eerst een stopteken en sloeg op de vlucht, maar kon snel worden klemgereden. In de auto van zijn vader bleken nog 3 andere minderjarigen te zitten. Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde militaire aanvallen op Iran op het laatste moment af. Trump liet via zijn eigen social media weten dat er onverwacht een mogelijk akkoord op tafel ligt. Enkele uren ervoor dreigde de president nog met zware bombardementen. Voetbal. Thibaut Courtois stopt na dit wereldkampioenschap mogelijk als rode duivel. Dat heeft de 34-jarige doelman gezegd op een persconferentie. Courtois wil zijn lichaam meer rust gunnen tijdens de interlandperiodes. Maandag speelt hij tegen Egypte zijn 110e wedstrijd voor de nationale ploeg. Courtois weet intussen ook wie volgend seizoen zijn trainer wordt bij Real Madrid. Niemand minder dan José Mourinho keert terug naar de Koninklijke. De 63-jarige Portugees komt over van Benfica en tekent in Madrid een contract voor 3 seizoenen. Tot slot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stilaan droger.

Fare il pastor e chi il tagnò. Fare il pastor e chi il teo vel tagnò. Vedeo di nit e zel di lot. Ve folgde nit e zel di weg. Maar zochte naar dezelfde God. Farrel pastoor, ik ga nu dood. Het is hard te sterven als de lente komt. Maar geen vrede heb geen nood. Als priester, vriend, geloof ik in jou. Zorg jij voor het zielheil van mijn vrouw. En dat men lachen, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil. Dat men lachen, dat men dansen, als ik een eer leg in mijn kuil. Vaarwel Antoon, ik hield niet van jou. Vaarwel Antoon, ik gaf geen zier om jou. Het spijt me dat ik nu krepeer, terwijl jij flinker bent dan ooit. En triomfeert zoals wel eer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven als de lente komt.

van jou. Ik neem de trein voor de eeuwigheid. Ik reis met een trein eerder dan jij. Maar elke trein kan op zijn tijd. Vaarwel mijn vrouw, ik ga nu dood. Het is hard te sterven als de lente komt. Maar ik sluit mijn ogen nu devoot. Ik heb ze voor jou vaak dicht gedaan. Trek jij je nu mijn ziel rust aan. En dat men lachen, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil.

Vanavond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gevoel.

0: is reclame op Radio Monza.
1: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
2: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be. Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
8: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
9: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts €12 per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
4: Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
10: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: In Brussel is gisteravond de betoging tegen de Frans extreemrechtse politicus Jordan Bardella onrustig geëindigd. Honderden mensen kwamen op straat omdat Bardella gisteravond een toespraak hield in het Vlaams parlement op uitnodiging van Vlaams Belang. Enkele demonstranten gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie. Volgens de Brusselse politie was de rust rond 10 uur terug. Opmerkelijk nieuws uit Boom in de provincie Antwerpen. De politie heeft daar een 15-jarige jongen betrapt achter het stuur van een auto. Agenten merkten de wagen op vanwege een, citaat, sportief rijgedrag. De tiener negeerde eerst een stopteken en sloeg op de vlucht, maar kon snel worden klemgereden. In de auto van zijn vader bleken nog 3 andere minderjarigen te zitten. Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde militaire aanvallen op Iran op het laatste moment af. Trump liet via zijn eigen social media weten dat er onverwacht een mogelijk akkoord op tafel ligt. Enkele uren ervoor dreigde de president nog met zware bombardementen. Voetbal. Thibaut Courtois stopt na dit wereldkampioenschap mogelijk als rode duivel. Dat heeft de 34-jarige doelman gezegd op een persconferentie. Courtois wil zijn lichaam meer rust gunnen tijdens de interlandperiodes. Maandag speelt hij tegen Egypte zijn 110e wedstrijd voor de nationale ploeg. Courtois weet intussen ook wie volgend seizoen zijn trainer wordt bij Real Madrid. Niemand minder dan José Mourinho keert terug naar de Koninklijke. De 63-jarige Portugees komt over van Benfica en tekent in Madrid een contract voor 3 seizoenen. Tot slot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stilaan droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.
11: Dit was het Radio Monza nieuws.
13: Monza's favoriet.
14: Hallo lieve mensen van Radio Monza. Hier met Tinus. Ik ben ontzettend trots en fier dat ik deze week Monza's favoriet mag zijn. En dit bij jullie radiostation. Radiostation van de streek. Radio Monza. Lieve mensen, ik ben er ontzettend trots en fier op. Geniet dan ook van de muziek en de mooie klanken bij Radio Monza. En zeker vergeet niet te luisteren naar Tinus, zijn nieuwe song. Zorgen opzij.

sing a little softer. Linda.

0: middag, avond of nacht, wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: is reclame op Radio Monza. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containerverhuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
0: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom. Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino chocolatier in Mazeik. Puur verwillerij sinds 1978.
1: Gebroedersvers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Versons staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versons de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versson.be. E-mail info@versson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
0: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij schoenmode het schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsover in de Roetre. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op. U kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be oftewel www.bureautop.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws.
6: In Brussel is gisteravond de betoging tegen de Frans extreemrechtse politicus Jordan Bardella onrustig geëindigd. Honderden mensen kwamen op straat omdat Bardella gisteravond een toespraak hield in het Vlaams parlement op uitnodiging van Vlaams Belang. Enkele demonstranten gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie. Volgens de Brusselse politie was de rust rond 10 uur terug. Opmerkelijk nieuws uit Boom in de provincie Antwerpen. De politie heeft daar een 15-jarige jongen betrapt achter het stuur van een auto. Agenten merkten de wagen op vanwege een, citaat, sportief rijgedrag. De tiener negeerde eerst een stopteken en sloeg op de vlucht, maar kon snel worden klemgereden. In de auto van zijn vader bleken nog 3 andere minderjarigen te zitten. Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde militaire aanvallen op Iran op het laatste moment af. Trump liet via zijn eigen social media weten dat er onverwacht een mogelijk akkoord op tafel ligt. Enkele uren ervoor dreigde de president nog met zware bombardementen. Voetbal. Thibaut Courtois stopt na dit wereldkampioenschap mogelijk als rode duivel. Dat heeft de 34-jarige doelman gezegd op een persconferentie. Courtois wil zijn lichaam meer rust gunnen tijdens de interlandperiodes. Maandag speelt hij tegen Egypte zijn 110e wedstrijd voor de nationale ploeg. Courtois weet intussen ook wie volgend seizoen zijn trainer wordt bij Real Madrid. Niemand minder dan José Mourinho keert terug naar de Koninklijke. De 63-jarige Portugees komt over van Benfica en tekent in Madrid een contract voor 3 seizoenen. Tot slot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stilaan droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: Monza's favoriet.
8: Hallo lieve mensen van Radio Monza. Hier met Tinus. Ik ben ontzettend trots en fier dat ik deze week Monza's favoriet mag zijn. En dit bij jullie radiostation. Radiostation van de streek. Radio Monza. Lieve mensen, ik ben er ontzettend trots en fier op. Geniet dan ook van de muziek en de mooie klanken bij Radio Monza. En zeker vergeet niet te luisteren naar Tinus, zijn nieuwe song Zorgen opzij. Wij horen en we zien elkaar bij Radio Monza. Vele groetjes, de Tinus.
7: Monza's favoriet.

Goedemorgen luisteraars van Radio Monza, iets over de klok van 9 uur. Van 9 tot 12 graveerde muziek uit vervlogen tijden met het programma Muziekmix, het weekend tegemoet, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

We gaan het eerste hier aanvatten met Danje Wagner. Die mooie ogen. Om dan te vervolgen met Zorze Beker Selection. Om dan verder te luisteren naar Tommy Cheap. Sag das du mich liebst.

We gaan weer luisteren naar Tom Jones, Help Yourself, om dan te vervolgen met een instrumentale, om dan verder te luisteren naar Anthony Fokkema, De Tijd Tikt Altijd Verder.

Ja, we luisteren naar de Jannes Monica. We gaan nu luisteren naar Campbell's Obladi Oblada. Om dan verder te luisteren naar Johnny Zakkers. Om dan te vervolgen met Die Idoliseren.

Kreeg juist een oproep van Patricia. Haar papa wordt dit weekend 80 jaar, is muzikant in hart en nieren en vroeg een toepasselijke plaat voor hem. En ik heb, mocht kiezen tussen Colonel Boogie March. Dus we gaan deze ook draaien.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstraat in Rooi.
5: Terug in Maaseik en wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapkoek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
6: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Dilsen of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
4: Café de Marathon op 20 juni. Wandel- en fietsmarathon ten voordele van de hobbelige stop. Kom op tegen kanker. 11, 21 of 42 kilometer. Inschrijving is €5 ter plaatse vanaf 10 uur. Er is ook tombola en er zijn lekkere braadworsten. Vanaf 16 uur is er live muziek met DJ Hans Larsson.
2: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: In Brussel is gisteravond de betoging tegen de Frans extreemrechtse politicus Jordan Bardella onrustig geëindigd. Honderden mensen kwamen op straat omdat Bardella gisteravond een toespraak hield in het Vlaams parlement op uitnodiging van Vlaams Belang. Enkele demonstranten gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie. Volgens de Brusselse politie was de rust rond 10 uur terug. Opmerkelijk nieuws uit Boom in de provincie Antwerpen. De politie heeft daar een 15-jarige jongen betrapt achter het stuur van een auto. Agenten merkten de wagen op vanwege een, citaat, sportief rijgedrag. De tiener negeerde eerst een stopteken en sloeg op de vlucht, maar kon snel worden klemgereden. In de auto van zijn vader bleken nog 3 andere minderjarigen te zitten. Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde militaire aanvallen op Iran op het laatste moment af. Trump liet via zijn eigen social media weten dat er onverwacht een mogelijk akkoord op tafel ligt. Enkele uren ervoor dreigde de president nog met zware bombardementen. Voetbal. Thibaut Courtois stopt na dit wereldkampioenschap mogelijk als rode duivel. Dat heeft de 34-jarige doelman gezegd op een persconferentie. Courtois wil zijn lichaam meer rust gunnen tijdens de interlandperiodes. Maandag speelt hij tegen Egypte zijn 110e wedstrijd voor de nationale ploeg. Courtois weet intussen ook wie volgend seizoen zijn trainer wordt bij Real Madrid. Niemand minder dan José Mourinho keert terug naar de Koninklijke. De 63-jarige Portugees komt over van Benfica en tekent in Madrid een contract voor 3 seizoenen. Tot slot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stilaan droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Hoi, we zijn er weer. 2 uur zendtijd van het programma Music Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

Wij gaan luisteren naar El Simbolo, Levantando las manos. Om dan te verder te luisteren naar Ein Mädchen für immer van Peter Orlov. Om dan verder te vervolgen met John de Bever als een hemel zonder sterrenlicht.

Westerday. Ja, we luisteren naar het Sir Douglas Quintet Westerday, een Westernight. We gaan nu luisteren naar de Flippers, die Liebe leeft, om dan te vervolgen met Shocking Blue, Venus.

Wij gaan luisteren naar Pierre van Dam, Waarom ga je naar die ander? Om dan te vervolgen met Ich sucht dich in meine Träumen. Om dan te vervolgen met Bring back yesterday.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
3: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
4: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
5: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
6: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
7: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza op de Essenstraat 1 Bus 2 te Kinrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinan Trutjers, duo Hoe Ouwer Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
8: Ah.
7: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
8: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
9: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
10: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
11: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: In Brussel is gisteravond de betoging tegen de Frans extreemrechtse politicus Jordan Bardella onrustig geëindigd. Honderden mensen kwamen op straat omdat Bardella gisteravond een toespraak hield in het Vlaams parlement op uitnodiging van Vlaams Belang. Enkele demonstranten gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie. Volgens de Brusselse politie was de rust rond 10 uur terug. Opmerkelijk nieuws uit Boom in de provincie Antwerpen. De politie heeft daar een 15-jarige jongen betrapt achter het stuur van een auto. Agenten merkten de wagen op vanwege een, citaat, sportief rijgedrag. De tiener negeerde eerst een stopteken en sloeg op de vlucht, maar kon snel worden klemgereden. In de auto van zijn vader bleken nog 3 andere minderjarigen te zitten. Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde militaire aanvallen op Iran op het laatste moment af. Trump liet via zijn eigen social media weten dat er onverwacht een mogelijk akkoord op tafel ligt. Enkele uren ervoor dreigde de president nog met zware bombardementen. Voetbal. Thibaut Courtois stopt na dit wereldkampioenschap mogelijk als rode duivel. Dat heeft de 34-jarige doelman gezegd op een persconferentie. Courtois wil zijn lichaam meer rust gunnen tijdens de interlandperiodes. Maandag speelt hij tegen Egypte zijn 110e wedstrijd voor de nationale ploeg. Courtois weet intussen ook wie volgend seizoen zijn trainer wordt bij Real Madrid. Niemand minder dan José Mourinho keert terug naar de Koninklijke. De 63-jarige Portugees komt over van Benfica en tekent in Madrid een contract voor 3 seizoenen. Tot slot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stilaan droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.
12: Dit was het Radio Monza nieuws. 10, 9, 8, 7, 6.

Hoi, we zijn er weer. Derde uur zendtijd van het programma Muziek Mix, samengesteld, gepresenteerd door Rob. We gaan nu luisteren naar de classics, om dan te vervolgen.

Ja, Marolito, heerlijk om te dansen op het strand van Costa Romantica. We gaan verder luisteren naar Dave van Ewijk, Freddy Fender Medley. Om dan te vervolgen met Danny erover, wat een lekker ding. Om dan verder te luisteren, ik liep dich immer nog.

We gaan nu luisteren naar een instrumentale van Erwin Vleugel op sax tenor, om dan te vervolgen met John Spencer, een steel gitaar.

0: Wij gaan vervolgen met My Happiness. Om dan verder te luisteren naar Andy van Remen, Coco Cabana für eine Nacht.
1: Kuna Vibes.

Ja, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending van de Music Mix. Fijn weekend gewenst. Bedankt voor het luisteren. Veel luisterplezier met de collega's. En als je tijd het toelaat, dan horen we ons terug op maandagmorgen. Groetjes Rob.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25 36 40 Keunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooi. Industriezone Leurbroek in Keunrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
0: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12.45 uur tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
4: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpadden met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen en dat het akkoord de komende dagen ondertekend wordt. Volgens Trump zal vicepresident Jerry Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. En zo blijft het, zoals steeds, ingewikkeld en verwarrend. Dan Jarvis is benoemd tot nieuwe Britse minister van Defensie na het ontslag van zijn voorganger John Healey. Die is opgestapt uit onvrede met de in de begroting voorziene investeringen in de Britse strijdkrachten. Het is de zoveelste minister die opstapt trouwens in dat kabinet van Starmer. Deze zomer opent het Deense toprestaurant Noma opnieuw de deuren in Kopenhagen. Ook topchef René Redzepi, die eerder onder vuur lag na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, zal opnieuw in de keuken staan. Hij krijgt wel een nieuwe, maar minder prominente rol. En dan gaan we natuurlijk naar het voetbal. Op het WK heeft Mexico de openingswedstrijd gewonnen. Mexico haalde het met 2-0 van Zuid-Afrika, waar Hugo Broos trainer is. Terechte uitslag, zeggen sportjournalisten. Meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Ze nemen het straks op tegen Slovenië. Grijs en regenachtig, later droger vanuit het westen. We maxima tot 18 graden. In het weekend meestal droog met zonnige perioden. En maxima dan rond 20 graden. Volgende week wordt het pas echt zomer.
7: Dit was het Radio Monza nieuws.
4: Monza's favoriet.
9: Hallo lieve mensen van Radio Monza. hier met Tinus. Ik ben ontzettend trots en fier dat ik deze week Monza's favoriet mag zijn. En dit bij jullie radiostation. Radiostation van de streek. Radio Monza. Lieve mensen, ik ben er ontzettend trots en fier op. Geniet dan ook van de muziek en de mooie klanken bij Radio Monza. En zeker vergeet niet te luisteren naar Tinus, zijn nieuwe song Zorgen opzij. Wij horen en we zien elkaar bij Radio Monza. Vele groetjes, de Tinus.
4: Monza's favoriet.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Hulp nodig bij opruimen, verhuizen of na een sterfgeval geval? Ben je je huis aan het opruimen en wil je bepaalde spullen een tweede leven geven? Ga je verhuizen en weet je niet wat te doen met spullen die je niet meer gebruikt? Heb je hulp nodig bij het leegmaken van een woning? Of zoek je ondersteuning na een sterfgeval bij het leegmaken van het huis? Slechts één adres, Fanfare de Vrijheidszone. Help je graag met zorg en respect. Voor meer informatie bij Leo Soons op het nummer 0477 43 55 77. Of bij Leo Henkens op het nummer 0475 50 16 77. Eén adres voor al je opruim- en leegmaakwerken. In de Zipsederie, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen en uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart en loopt als een trein. Neem dus snel eens een kijkje op www.zeepzederie.be voor het volledige aanbod. En ontdek naast het nieuwsconcert van Jane Barefoots en Lou Roman Band, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke, nog meer interessante voorstellingen. Bedevaart Banneu op woensdag 1 juli. Diverse opstapplaatsen in ons decanaat. Bij minder dan 5 deelnemers per opstapplaats zoeken we samen naar een andere opstapplaats waar je kunt aansluiten. Het programma om 10 uur 15 gebedsweg, om 11 uur eucharistievering, om 12 uur 15 middagmaal picknick, om 13 uur 30 kruisweg, om 15 uur ziekenzegening en om 17 uur 10 vertrek. Inschrijven bij Mathieu Achten op mathieu.achten1@telenet.be of telefoneren naar 089 56 39 62. Doorgeven van gegevens voor verzekering van iedere deelnemer. Dus dat is het naam, adres, telefoonnummer en of mailadres, geboortedatum. Prijs voor volwassenen €25, jongeren tot en met 15 jaar €15. Inschrijven ten laatste op zondag 21 juni. Bedevaart Manu, woensdag 1 juli. De Steirische Harmonica Freunde, Oostenrijkse sfeer en muziek. Op zondag 21 juni, open air, bij Café Panderosa in Kotem. De aanvang is om 16 uur. Iedereen van harte welkom. Gezinsbond Fusieke in Rooi, Vaderdag ontbijt, op zondag 14 juni van 8 tot 9:30. Wat zit erin? Dat is zoet en hartig beleg, ei, pannenkoek, yoghurt en broodjes. Kost €10 voor leden, €15 voor niet-leden. Afhalen kan ook tussen 8 uur en 9:30. De ontbijten kunnen afgehaald worden op de Truienstraat 20D te Molenbeersel, bij de meisjes Giro Lokale. Hoe bestellen voor de 9e juni? Via mail naar molenbeerselgezinsbond@gmail.com of via telefoon op het nummer 0494-0581-59. Betalen kan op Gezinsbond Fusie Keunrooi op het nummer BE 54 0680 74 69 70 97, met als mededeling naam, adres en indien lid van een gezinsbond het lidnummer. Iedereen van harte welkom. Beste paardenliefhebbers en sportlievelingen, op 18 en 19 juli vindt het LRV Ruitertoernooi op de terreinen van Dongskamp in Keunrooi plaats. Zaterdag 18 juli staan de ponies centraal met zowel spring- als dressuurwedstrijden. In de namiddag kunnen de jongste ruitertjes deelnemen aan de balkjes draven. Inschrijven kan ter plaatse €5 per parcours. Op zondag 19 juli zijn de paarden aan de beurt, eveneens met spring- en dressuurwedstrijden vol sport en spektakel. Dit toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met LRV Sint-Pieter Eelen, LRV Vasten Zadel Lindbeer en een vereniging die zich inzet voor personen met een beperking, onze Glimburgse Ruiters. Iedereen van harte welkom om te komen kijken, supporteren en genieten. Tot dan in Keunrooi op de terreinen van het Dongskamp op de Nagelstraat te Ophoven. Schutterij Sint-Laurentius de Bocholt nodigt u vriendelijk uit op hun gezellige gewichttrekken. Op vrijdag 19 juni in de feesttent op de Dam, Eikenlaan te Bocholt. Aanvang 20 uur. 6 personen per ploeg plus 1 coach. Damesploegen, herenploegen, kinderploegen. Inschrijversgeld is €50, inclusief 20 consumptiebonnen per ploeg. Kinderploegen tot en met 12 jaar nemen gratis deel. Een sportieve uitdaging, veel ambiance en vooral gegarandeerd een gezellige avond met vrienden en supporters. Inschrijven kan via het e-mail van a.van.leuken@hotmail.com of rowennaberben@gmail.com. Telefoneren kan ook op het nummer 0489 40 97 90 ofwel 0473 26 78 17. Wacht niet te lang en stel snel jullie ploegen samen. Inschrijven kan tot 10 juni. We kijken er alvast naar uit om jullie te verwelkomen.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Het 10e countryball op zaterdag 4 juli. De deuren openen om 17:30 uur. Muziek start om 18 uur. Voorverkoop €6, kassa €8. Optredens van Mr. P en Country Duo Highway. In het Heem, Kloosterstraat nummer 5, de 3670 Oudsbergen-Meeuwen. Bestel en koop tijdig je kaarten via 0498-80-62-86 of op tyrcd05@gmail.com. Het rekeningnummer BE94-9795-2923-2914. Iedereen van harte welkom. Zomerfeest, Fatima Park in Weert, 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus open om 14 uur. The Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, The Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn €10, inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag, €17,50 voorverkoop, €25 aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richard's Bar. Wij nodigen u uit voor een feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van het 30-jarig priesterjubileum van eerwaardheer pastoor Luc van Herk. Dit bijzondere moment willen we samen dankbaar vieren. De Eucharistie vindt plaats op 28 juni om 10:30 in de parochie Sint Jozef Keenrooy in de Zondagskerk in Molenbeersel. Na de viering is er in de kerk gelegenheid om tijd te maken voor felicitaties, om elkaar te ontmoeten en na te praten met een glaasje, een kopje koffie en iets lekkers. Uw aanwezigheid maakt dit feest compleet. Van harte welkom, het parochieteam Sint Jozef. Visclub De Zwaan nodigt u uit voor een muzikale avond met All Chock Up. Op zaterdag 8 augustus, de aanvang is om 20 uur, op de Schaanstraat, de 3660 Oudsbergen op Glabeek. Voorverkoop €6, kassa €8. Kaarten verkrijgbaar bij bestuursleden Visclub De Zwaan of Café De Zwaan in op Glabeek. Iedereen van harte welkom op zaterdag 8 augustus vanaf 20 uur. De gezinsbouw Keenrooy richt een busreis uit naar Blankenbergen op woensdag 1 juli. Wij vertrekken op het dorpsplein in Keenrooy om 7 uur en vanuit Blankenbergen om 20 uur. Heb je zin om een dagje zonder zorgen naar zee te gaan, luieren op het strand of kuieren op de dijk, de hele dag genieten van de zee, niet zelf moeten rijden of zoeken naar parkeermogelijkheden? Inschrijven kan je per mail op keenrooigezinsbond@gmail.com of via telefoon naar het nummer 089 70 27 15. Voor deze zorgeloze reis betaalt u de leden minder dan 18 jaar €10 plus 18 jaar €15. Voor niet-leden is het min 18 jaar €15 en plus 18 jaar €25.
0: Dit is Radio Monza Informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Keenrooy en voor Maaseik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
3: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Samson en Marie. Milk Inc. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
6: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
7: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
9: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
10: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
11: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die watseklatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom. Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven 5 euro met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
12: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurestraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook, Bloemen en Woondecoratie, Ludo en Linda Mone, Scheurestraat 9 in Mollebeersel, telefoon 089 70 28 04. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza. Het nieuws. De jury heeft geoordeeld dat de 38-jarige bestuurder die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalsvierders schuldig is aan doodslag op 7 slachtoffers. Er is geen sprake van voorbedachte raden. De man reed destijds veel te snel, was onder invloed van alcohol en filmde zichzelf achter het stuur. Zijn neef die als passagier in de auto zat is schuldig bevonden aan schuldig verzuim wegens het niet verlenen van hulp aan personen in nood. Het parket van Brussel meldt de arrestatie van 12 personen in een dossier rond de seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart na de verdwijning van een 16-jarige tiener en telt inmiddels 3 geïdentificeerde slachtoffers. 3 volwassen verdachten zijn officieel aangehouden, terwijl 2 minderjarige verdachten in een gesloten instelling zitten. De Antwerpse politie heeft 2 minderjarigen opgepakt die eind mei een geparkeerde auto in brand staken op het Kiel en vervolgens vluchtte op een stip. Het duo kon worden geïdentificeerd dankzij camerabeelden. De jeugdrechter heeft inmiddels beslist om een van de jongeren tijdelijk in een gesloten instelling te plaatsen. De Britse kunstenaar David Hackney, een van de meest invloedrijke figuren binnen de pop-art-beweging, is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij verwierf wereldfaam met iconische schilderijen zoals A Bigger Splash en A Portrait of an Artist. De Amerikaanse politie onderzoekt een incident bij het Capitool in Washington waar code 8647 in het gras werd gekalligrafeerd. In de VS staat 86 in straatzaal voor het lozen of elimineren van iets of iemand, terwijl 47 verwijst naar de 47ste president, Donald Trump. De autoriteiten behandelen de zaak als een potentiële bedreiging. Wout van Aert stapt uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes wegens elleboogblessures. 1 dag na zijn sprintzegen heeft Van Aert inderdaad de strijd gestaakt. Van Aert ondervindt te veel hinder van een blessure die hij vorige week opliep tijdens een trainingsval. Vanmiddag grijs, lichte regen of motregen. Vanavond wordt het droger bij 19 graden. Morgen breiden de opklaringen uit en klimt het kwik naar 21 graden. Zondag start zonnig, maar eindigt met regen bij 20 graden. Vanaf volgende week stijgen de temperaturen en wordt het beduidend zonniger.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.

zo, vrienden, wij zijn wederom begonnen aan een nieuwe start van ons programma Terug naar Toen. Allemaal van harte welkom dit komende uurtje. Mijn naam is Rudolf Stevens en beginnen deden we vandaag alvast met een hele mooie van Jonathan Keethoff.

altijd heerlijk om naar te luisteren naar die mooie liedjes van deze Lael Sire. En die draaien we graag geregeld in ons programma van Terug naar Toen. En deze kennen we uiteraard nog wel allemaal. Het was meteen haar eerste grote hit voor Laura Lynn. Je hebt me 1000 maal belogen.

nummer dat we ook kennen in de versie van Linda Ronstadt, deze mooie Together Again dus. En we blijven bij mooie muziek, dat proberen we toch steeds weer voor jou te vinden in ons programma van Terug naar Toen. Dit is ook een heel mooi stemgeluid van bij ons uit Vlaanderen. Glashelder, het mooie warme geluid van Mieke.

kan er toch steeds blijven van genieten van die mooie oudere platen van toen. En daarom ook dit programma voor jou dus. Terug naar toen met deze Most Beautiful Girl. We doen er zo eentje bij van Truus. En Truus brengt voor ons deze Alle Leuke Jongens.

nummer dat achteraf ook nog werd opgenomen door Jimmy Frey begin 80er jaren. I don't know why I love you, but I do. Deze kennen we allemaal nog. Roger Whittaker, zijn grote hit The Last Farewell. In een Vlaams kleedje gebracht door Bart.

eens graag een kijkje in het repertoire van de hits van Olivia Newton-John. En hebben jullie een bepaald nummer dat jullie ook graag willen terughoren in deze Terug naar Toen? Laat het ons gerust weten. Al jullie reacties zijn altijd welkom hoor. Rudolfstevens@telenet.be. Daarop kunnen jullie steeds terecht voor al jullie reacties. En na deze van Olivia gaan we eens terug naar de muziek van Willy Sommers. Met een van zijn mooie hits. Dit is Hartebreker.

Bos. Een dame waar ik altijd een bewondering heb voor gehad. Ik keek als kleine jongen altijd op naar haar. En ik heb altijd ontzettend veel van haar stem en haar liedjes gehouden. Dit was een van haar mooie nummers in ons programma Terug naar Toen, 3 zomers lang. En het mooie stemgeluid van Heintje heb ik voor jullie vandaag ook nog eens meegebracht.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers van de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino chocolatier in Mazeik. Puur verwillerij sinds 1978.
5: Beste luisteraars, er is weer een grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweteke in Rooi. Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza op de Esserstad 1, Bustweteke in Rooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhalkorstjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 12:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 12:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: De jury heeft geoordeeld dat de 38-jarige bestuurder die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalsvierders schuldig is aan doodslag op 7 slachtoffers. Er is geen sprake van voorbedachte raden. De man reed destijds veel te snel, was onder invloed van alcohol en filmde zichzelf achter het stuur. Zijn neef die als passagier in de auto zat is schuldig bevonden aan schuldig verzuim wegens het niet verlenen van hulp aan personen in nood. Het parket van Brussel meldt de arrestatie van 12 personen in een dossier rond de seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart na de verdwijning van een 16-jarige tiener en telt inmiddels 3 geïdentificeerde slachtoffers. 3 volwassen verdachten zijn officieel aangehouden, terwijl 2 minderjarige verdachten in een gesloten instelling zitten. De Antwerpse politie heeft 2 minderjarigen opgepakt die eind mei een geparkeerde auto in brand staken op het Kiel en vervolgens vluchtten op een stip. Het duo kon worden geïdentificeerd dankzij camerabeelden. De jeugdrechter heeft inmiddels beslist om een van de jongeren tijdelijk in een gesloten instelling te plaatsen. De Britse kunstenaar David Hockney, een van de meest invloedrijke figuren binnen de pop-art-beweging, is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij verwierf wereldfaam met iconische schilderijen zoals A Bigger Splash en A Portrait of an Artist. De Amerikaanse politie onderzoekt een incident bij het Capitool in Washington waar code 8647 in het gras werd gekalligrafeerd. In de VS staat 86 in straatcel voor het lozen of elimineren van iets of iemand, terwijl 47 verwijst naar de 47ste president, Donald Trump. De autoriteiten behandelen de zaak als een potentiële bedreiging. Wout van Aert stapt uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes wegens elleboogblessures. 1 dag na zijn sprintzegen heeft Van Aert inderdaad de strijd gestaakt. Van Aert ondervindt te veel hinder van een blessure die hij vorige week opliep tijdens een trainingsval. Vanmiddag grijs, lichte regen of motregen. Vanavond wordt het droger bij 19 graden. Morgen breiden de opklaringen uit en klimt het kwik naar 21 graden. Zondag start zonnig, maar eindigt met regen bij 20 graden. Vanaf volgende week stijgen de temperaturen en wordt het beduidend zonniger.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
13: Leuk dat je luistert.
14: Hallo.
13: mannetje van de radio.
14: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: Zin in muziek. Zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Goeiedag. Het is wederom de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van het gezellige amazing programma Just Dutch. En dat allemaal met ondergetekende Johan de Graaf vanuit Studio Limited 2. De heerlijke, verstaanbare muziek die we allemaal lekker kunnen meezingen. Wat een leuke plaat om mee te beginnen. Of niet, soms Herman van Veen met De Blauwe Plekken. Vandaag ook weer volgens onze vaste

was een mooi of niet, soms deze van Steve Tielens en Sarah met als dat gebeurt heerlijke koffie in de studio en de muziek van René Schuurmans. Zijn nieuwe single, al win ik 10 miljoen. Nou, graag, waarom ook niet, hoor, maak het uit.

0: nacht.
1: De gevoelige scenario in Jo, Willy, Sommers en Christophe. En dit is mijn huis.
2: Daar is de koffie.
3: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?

Ik zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

Het is een leuke zinger of niet om deze van Dries Roving. Dat hebben wij allemaal wel herkend hier in Justus. Koffie is lekker trouwens en Tante Jetje, dat was hem, ja. De nieuwe single, dames en heren, hier in Justus van Danny Fabrie. Kom terug.

gloednieuwe plaat van Danny Fabry hier in Dizio in Jazz Dutch. Met Kom Terug. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Hartelijk welkom in Dizio. Hier is René Vroken met Wielen.

0: een dikke hit aan het worden in Nederland. En in België en Vlaanderen zal er wel achteraan komen, of niet soms deze. Hoe de liefde gaat, was er een van René Vroker met Waylon.
1: Lente en een fris geluid.
2: En een fris geluid.
3: Dit is Johan de Graaf.
2: Just Dutch.

0: goede single of niet van deze van Herbert.
1: Jij blijft mij altijd verbaasd.
0: Dat is inderdaad de titel. Altijd makkelijk als een single of niet soms. Heerlijke muziek, de verstaanbare muziek hier in Just Dutch. En we gaan verder met de show met Gerard Joling, zijn nieuwe single Niet voor één keer.

En de bevallers, dan was er een keer van Bart Peters, daar is die. Daar is die rond Amsterdam. In dit programma, ach, het kan zeker niet ontbreken met een eiland in de zon hier in Just Dutch.

is een mooie, blijft een mooie. Met Ron Amsterdam en de gedaald. En Nederland in de zon, straks ook nog Glenn Robin. Dit is de Hollandse meezingplaat van toen. Maar eerst even Ida Denees.

ze mooi of niet, soms deze van Ida Denees. Verder moet gaan. Zo'n 50 jaren in mijn leven. Hier is de nieuwe van Wolter Kroes in Jazz Duits.

ze mooi of niet, soms nog steeds herkennen de Robins. En soms wil je zus en soms wil je zo. De man van het bosje tulpen, Robin Topper, met zijn nieuwe single Kontje.

leuk of niet, soms kontje kontje van Robin Topper. Zo weer bijna gebeurd, hè, in Just That. Zo snel gaat Clemens en van Geel met juf Helena.

0: je.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
5: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
6: Café de Marathon op 20 juni. Wandel- en fietsmarathon. Ten voordele van de hobbelige stop. Kom op tegen kanker. 11, 21 of 42 kilometer. Inschrijving is €5 ter plaatse vanaf 10 uur. Er is ook tombola en er zijn lekkere braadworsten. Vanaf 16 uur is er live muziek met DJ Hans Larsson.
7: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer.
0: meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruidshofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
8: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
9: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
10: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
9: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
11: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
12: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: De jury heeft geoordeeld dat de 38-jarige bestuurder die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalsvierders schuldig is aan doodslag op 7 slachtoffers. Er is geen sprake van voorbedachte raden. De man reed destijds veel te snel, was onder invloed van alcohol en filmde zichzelf achter het stuur. Zijn neef die als passagier in de auto zat is schuldig bevonden aan schuldig verzuim wegens het niet verlenen van hulp aan personen in nood. Het parket van Brussel meldt de arrestatie van 12 personen in een dossier rond de seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart na de verdwijning van een 16-jarige tiener en telt inmiddels 3 geïdentificeerde slachtoffers. 3 volwassen verdachten zijn officieel aangehouden, terwijl 2 minderjarige verdachten in een gesloten instelling zitten. De Antwerpse politie heeft 2 minderjarigen opgepakt die eind mei een geparkeerde auto in brand staken op het Kiel en vervolgens vluchtten op een stip. Het duo kon worden geïdentificeerd dankzij camerabeelden. De jeugdrechter heeft inmiddels beslist om een van de jongeren tijdelijk in een gesloten instelling te plaatsen. De Britse kunstenaar David Hackney, een van de meest invloedrijke figuren binnen de pop-art-beweging, is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij verwierf wereldfaam met iconische schilderijen zoals A Bigger Splash en A Portrait of an Artist. De Amerikaanse politie onderzoekt een incident bij het Capitool in Washington waar code 8647 in het gras werd gecalligrafeerd. In de VS staat 86 in straatcel voor het lozen of elimineren van iets of iemand, terwijl 47 verwijst naar de 47ste president, Donald Trump. De autoriteiten behandelen de zaak als een potentiële bedreiging. Wout van Aert stapt uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes wegens elleboogblessures. 1 dag na zijn sprintzegen heeft Van Aert inderdaad de strijd gestaakt. Van Aert ondervindt te veel hinder van een blessure die hij vorige week opliep tijdens een trainingsval. Vanmiddag grijs, lichte regen of motregen. Vanavond wordt het droger bij 19 graden. Morgen breiden de opklaringen uit en klimt het kwik naar 21 graden. Zondag start zonnig, maar eindigt met regen bij 20 graden. Vanaf volgende week stijgen de temperaturen en wordt het beduidend zonniger.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: small cloud passes overhead and cries down on the...
1: Welkom vrienden allemaal in deze nieuwe start van ons programma dat al jarenlang meeloopt en dat heel druk wordt beluisterd. Dat doet me trouwens altijd nog een groot plezier. We zijn er weer om aan begonnen, speciaal voor jullie weer om een nieuwe aflevering van deze Terug Naartoe. En je weet het, jullie reacties, die blijven altijd welkom. Je mag ze steeds blijven sturen, éénzelfde adres, rudolfstevens@telenet.be. Van start gingen we met deze mooie van Bobby Goldsboro en Honey, I Miss You. Nu eentje van Bobby Prince. Uit lang vervlogen tijden, een halve eeuw terug, met Waarom kom je niet meer bij mij?

Bobby Prins met muziek uit vervlogen tijden. En dat kan natuurlijk in deze Terug naar Toen. Met Waarom kom je niet meer bij mij? Eddie Smets heeft het ooit ook gezongen in het Vlaams. Vandaag de originele in Terug naar Toen. Elton John, Nikita.

luisteraars nog eens een keer die mooie muziek van de classics in deze Terug naar Toen. We blijven in Nederland. Kennen jullie deze dame nog? Patricia Pai. Dit keer in het Nederlands.

Chris Andrew met een van zijn mooie songs in ons programma Van Terug Naar Toen. En met de volgende gaan we terug naar het jaar 1989. Sanne en Erik brengen ons een keer hun hit Veel Te Mooi.

Simon Severs met deze Die Foto van Jou. En we keren terug naar een piepjonge Wiltura. En wie kent er deze nog? Wiltura in het Spaans. El Soldado.

Nou, Wiltura. Muziek van Wendy van Wante. Oorspronkelijk van Agneta Velskog. Die hit van Wrap Your Arms Around Me. Wendy brengt het voor jou in terug naar toon. In het Vlaams. Sla je arm om me heen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij schoenmode Het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsoven in Roeteren. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat Het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames- en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op. U kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode Het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in Het Schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie Het Schoentje past, past bij Het Schoentje.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be. Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
7: terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik. Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
8: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
9: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: België moet ruim 13 miljard euro vinden om het begrotingstekort aan te pakken. Dat zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. Volgens Wunsch zijn er drastische maatregelen nodig. De overheid moet niet alleen besparen, maar ook durven kijken naar hogere belastingen. Kindermisbruik mag in de toekomst nooit meer verjaren. Die duidelijke boodschappen bracht N-VA-voorzitter Valérie Van Peel in de Franse Senaat. Ze sprak daar tijdens een debat over de verjaringstermijn van zedenfeiten. Misbruikers mogen volgens haar nooit meer rust kennen. Het zware fietsongeval in de Nederlandse Zeelandregio eist een tol van 4 levens. Een automobilist reed daar gisteren in op een groep van 14 schoolkinderen en 2 begeleiders. 3 leerlingen en een leerkracht kwamen om. De getroffen school reageert diep verslagen en heel de mensen uit de regio in Zeeland zijn in diepe rouw. Er komt een rechtstreekse hoge snelheidstrein tussen Brussel en het Zwitserse Basel. Spoorwegmaatschappij NMBS start vanaf juli 27 met een proefproject. Tijdens het weekend rijdt er dan elke dag een TGV in beide richtingen. Het gaat om een verlenging van de bestaande treinverbinding met Straatsburg. In Kortrijk geldt vanaf nu een streng vuurwerkverbod tijdens het WK voetbal. De burgemeester verbiedt het bezit en het afsteken van vuurwerk tot de finale op 19 juli. Wie de regels overtreedt, riskeert een gasboete van €250. Het verbod moet de veiligheid in de stad garanderen. De weersverwachting nog even grijs met lichte motregen. Het wordt zo meteen geleidelijk droger met opklaringen bij 19 graden. Morgen meer opklaringen, 21 graden. Zondag zonnig, daarna mogelijk regen, 20 graden. Maar vanaf volgende week warmer en zonniger.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: machine.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
2: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
6: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
8: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen, gelegen in het hartje centrum van Oostende, op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
5: Paardenliefhebbers. Gerstelsport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstelsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
6: Van der Veke, Rijksweg 946 in Eelde-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveeke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveeke.be.
8: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032-89-764-951 of kijk op juwelenroos.be.
6: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089-70-2804. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089-70-2804.
5: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die watseklatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
7: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Essenstraat 1, bus 2 te Keunrooi.
6: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
0: Radio Monza, het nieuws. België moet ruim 13 miljard euro vinden om het begrotingstekort aan te pakken. Dat zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. Volgens Wunsch zijn er drastische maatregelen nodig. De overheid moet niet alleen besparen, maar ook durven kijken naar hogere belastingen.
4: Kindermisbruik mag in de toekomst nooit meer verjaren. Die duidelijke boodschappen bracht N-VA-voorzitter Valérie Van Peel in de Franse Senaat. Ze sprak daar tijdens een debat over de verjaringstermijn van zedenfeiten. Misbruiker mogen volgens haar nooit meer rust kennen. Het zware fietsongeval in de Nederlandse Zeelandregio eist een tol van 4 levens. Een automobilist reed daar gisteren in op een groep van 14 schoolkinderen en 2 begeleiders. 3 leerlingen en een leerkracht kwamen om. De getroffen school reageert diep verslagen en heel de mensen uit de regio in Zeeland zijn in diepe rouw. Er komt een rechtstreekse hoge snelheidstrein tussen Brussel en het Zwitserse Basel. Spoorwegmaatschappij NMBS start vanaf juli 27 met een proefproject. Tijdens het weekend rijdt er dan elke dag een TGV in beide richtingen. Het gaat om een verlenging van de bestaande treinverbinding met Straatsburg. In Kortrijk geldt vanaf nu een streng vuurwerkverbod tijdens het WK voetbal. De burgemeester verbiedt het bezit en het afsteken van vuurwerk tot de finale op 19 juli. Wie de regels overtreedt, riskeert een gasboete van €250. Het verbod moet de veiligheid in de stad garanderen. De weersverwachting nog even grijs met lichte motregen. Het wordt zo meteen geleidelijk droger met opklaringen bij 19 graden. Morgen meer opklaringen, 21 graden. Zondag zonnig, daarna mogelijk regen, 20 graden. Maar vanaf volgende week warmer en zonniger.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Freddy Nijens.
10: Het beste van het zuiden. De top 15.
11: Het is vandaag 12 juni 2026. Een hele goede middag en welkom bij het beste van het zuiden. Elke vrijdag de 15 leukste plaatjes. En wie heeft er deze week de lijst gelaten? Kan Cor zijn, niemand. Ook wil ik iedereen bedanken die muziek heeft doorgemaild naar radiomonza@telenet.be of rechtstreeks naar mij, freddy.nijns@telenet.be. We gaan zo meteen van start op plaats nummer 15. Hij komt van 14. En die van Rene en Monique. En

Arineens. Na mer.

0: is dat?
1: Freddy Nijens.
2: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens.
3: Op nummer 15 hadden we Andy van Reenen en Monique. Met zaterdagavond, ze staan zo maar liefst 13 weken in onze lijst. En Michael van Horik. Hij komt van 8 naar 14 weken in de lijst met Volg je pad. En deze dan, Salem Segers. Tijd voor een feestje, 13 weken in de lijst, blijven staan op 13. En Johan Veugelaers. En de zaterdag, de krapulkesdag. 4 weken in de lijst op nummer 12 deze week. Ine Schonkere. Zij is 4 plaatsen gestegen van 15 naar 11. En ik dans. Dat wil zeggen aangeland op plaats nummer 10. Patrick Jochems. En hoort bij mij.

0: Hansa,
1: Freddy Nijens.
0: Het beste van het zuiden,
1: Freddy Nijens.
2: Zet jij net je radio aan, een hele goede middag en welkom bij Het Beste van het Zuiden. Elke vrijdag tussen de klok van 17 en 18 uur. Mijn naam is Freddy Nijens en jij luistert naar je favoriete radio. Radio Monza natuurlijk, regionaal. Op 10, Patrick Jochems. En hoor bij mij, hij staat sommerlies 7 weken in de lijst, maar is deze week blijven stilstaan. 2 plaatsen winst voor Lindsay Lynn, de Rangatanga. 3 weken in de lijst op nummer 9. En Jimmyke. Vergon nog niet, Mobet. 3 weken in de lijst, van 9 naar 8. En deze week is ze blijven stilstaan. Tina Rosita, en als ik jou zie, op nummer 7, 5 weken in de lijst. Bij deze natuurlijk ook, we hebben deze week een nieuwe nummer 1. Want Freddy Davis stond verleden week op de eerste plaats. Deze week op 6, met 10 weken in de lijst. En de donkere ogen. Wilt u reageren op het programma? Dat zal heel leuk zijn door een mail te schrijven aan radiomonza@telenet.be of freddy.nijns@telenet.be. Je kunt natuurlijk ook altijd reageren via de Facebookpagina met de lijst van Het Beste van het Zuiden. Elke vrijdag na de uitzending. Het is tijd voor nummer 5. Hij komt van 6, 7 weken in de lijst. Ook een dialectnummer, Elke Ovens. Hier is Karel Versparens.

0: Freddy Nijens.
1: Het beste van het zuiden. De top 15.
2: En zo komen we stiltjes aan ten einde van deze uitzending voor vandaag vrijdag 12 juni met het beste van het zuiden. Wabbel 5, Karel Verspaget en Elke Ovens. Hij kwam van nummer 6 7 weken in de lijst. En CDV, die is blijven stilstaan, maar staat er toch maar liefst 9 weken in op nummer 4 deze week. Met Van een pintje blijf je af. En gelijk heeft hij. 3 blijft 3 voor Jacques van Gestel, onze oude kroegie. En op 2... de man uit het Limburgse Rotem, Tinus. Zorgen opzij van 5 naar 2 en 5 weken in de lijst. Dat wil zeggen, een nieuwe nummer 1 is zometeen. Maar eerst ga ik van jullie afscheid nemen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar het beste van het zuiden vandaag vrijdag 12 juni. Ik wens u een heel fijn weekend. Hoop een zonnig weekend. En graag tot de volgende week. Dit is de nummer 1. Mieke en Petra en Ostume samen.
3: De nummer 1 hit van deze week.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
2: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
4: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
3: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
5: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
3: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Na de Amerikaanse president Trump zegt nu ook Iran dat er een vredesakkoord kan komen. En snel als het moet. De grote lijnen van een ramakkoord liggen volgens Iran vast. Al blijft het land toch een beetje wantrouwig tegenover Amerika. In het akkoord staan 14 punten. Een van de belangrijkste eisen is dat de strategische zeestraat van Hormuz weer helemaal open gaat. Op Wall Street is zo net de grootste beursgang ooit gebeurd, SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk trekt naar de aandelenmarkt. Musk wil zo'n 75 miljard dollar ophalen om zijn AI-projecten te financieren. Een opvallende gok, want het bedrijf maakte vorig jaar fors verlies. Als de beursgang lukt, wordt Musk de allereerste biljonair ter wereld. En ja, dat is op zich toch wel historisch, want SpaceX zou met deze beursgang in één klap 1500 miljard euro waard zijn. Dat is ongezien voor een privaat bedrijf. Onze drievoudige Olympische kampioene doet mee aan de atletiekmeeting in Luik, want Nafi Tiam zal aantreden in het verspringen. Dat wordt haar eerste wedstrijd sinds het bewogen WK in Tokio vorig jaar. Tiam gaf toen op na een zware ruzie met de Belgische Atletiek Federatie, maar is dus nu weer helemaal terug, zegt ze. De vakbonden in de gevangenis van Gent hebben een procedure sociaal conflict zonder stakingsaanzegging opgestart. Dat is de vroegere alarmbelprocedure. Ze doen dat na opnieuw een geval van agressie tegen een gevangenisbeambte. Volgens de vakbonden is het aantal agressieve gevallen de laatste tijd erg gestegen. En dat zou onder andere door de overbevolking en het hoge aantal geïnterneerden komen, zo wordt gezegd. De weersverwachting dan. Langzaam maar zeker meer en meer opklaringen. De temperaturen zitten rond 19 graden. Hier en daar nog wat motregen. Morgen dan wordt het in elk geval al droger, maar er is nog wel wat bewolking. 21 graden. Zondag zon, later kans op regen 20 graden. Vanaf maandag wordt het droger en zonniger.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Een goeie avond, 3 minuten over de klok van 18 uur. En het is weer vrijdagavond met een regenbui buiten. Maar wij zitten gezellig binnen in de studio. Hans Larsen met Twan Smeets. En wie hebben we vandaag meegebracht?
1: Ja, beste losers, toes allemaal en onderweg eventueel. We hebben vandaag toch weer een prominente gast. Dit is Pieter Jansen. Pieter, welkom hier in de studio.
2: Dankjewel, heren.
1: Pieter, hoe komt ze eigenlijk vandaan?
2: Ik kom uit Helden, Helden-Turp.
1: Hoe zitten we ergens in Helden, richting Nijmegen?
2: Nee, absoluut niet. Het zit een beetje tussen Roermond en Venlo in.
1: Oh, tussen Roermond en Venlo. Daar zitten we eigenlijk. Ja. Dus dat is richting Artsen eigenlijk, toch? Die kant, dat ligt er nog niet zo gek wie het vanavond.
2: Artsen is 20 minuten van ons vandaan.
1: Ja. En dus, ja, Helden is wel een half uur van Heo 3.
2: Van Heo 30, 34 kilometer.
1: Ja. Pieter, die komt uit een speciale aanleiding hier, want die is dus een gans jaar bezig geweest met alles te verzamelen over wat er in Molenbeersel aan vrije radio geweest is.
2: Ja, dat heeft mijn interesse enorm gewekt en heeft mij enorm veel tijd gekost om dat in kaart te brengen. Ja. Ik ben vroeger in 1988, dus dat is al heel lang geleden, ben ik zelf actief geweest bij Radio Grensland, die hij in Kinrooi Molenbeersel begonnen zien bij Pier van het Fort, voor de mensen die dat nog weten, heel lang geleden.
1: Het voor, dus rongerant de meer.
2: Nee. Dat is helaas verdwenen. Ja. Daar ben ik actief geweest. Ik heb de verhoezing metgemaakt dat ze naar de voormalige elektriciteitswinkel van de familie Christus op de Kloosterstraat in Kinrooi
1: gingen. Ja, inderdaad.
2: En van daaruit ben ik in maart 1990 terechtgekomen bij Radio Speedway in Molenbeersel, die toen nog aan de Weertersteenweg Nijvercafé De Jachthoren zaten.
1: Ja.
2: Epos heet dat gedoord. Naderhand zien ze verhoest naar de Oude Kerkstraat in Molenbeersel. Nou, ik ben daar actief geweest tot 1990. En ik was eigenlijk de laatste jaren werd ik steeds meer geconfronteerd met het feit dat er mensen die vroeger met mij bij de radio zaten, ontvelen, die storven.
1: Ja.
2: En toen dacht ik van ja, dat zou een enorm iets zien als de geschiedenis van de radiozender. Ja. En ik weet, het is natuurlijk een deuk in een pakje boter. Als die geschiedenis nimmer zo beleefd kunnen worden.
1: Ja.
2: En toen dacht ik van ja, dit moest op gaan schrijven. Er moesten mensen gaan spreken die nog weten wie dat allemaal gegaan is. Nou, daar ben ik door in de pen gekropen en heb ik een boek gemaakt dat over 14 dagen ongeveer goed zal komen.
1: Achter 14 dagen gaan we dat zien. Maar dan gaan we zelfs nog verder een dieper op in allemaal. Zeker. Natuurlijk, Pieter. Het is eigenlijk een verhaal om een herinnering vast te houden. En eigenlijk een ganse generatie jong aanstormende radiomakers die eigenlijk aan het verdwijnen zijn.
2: Ja.
1: Die wil ze een soort eerbetoon brengen met die boek.
2: Absoluut. Hè. Op de manier wie dat wij vroeger radio maakten en Radio Monza is er het summum voorbeeld van. Die deden dat op diezelfde manier. Alleen hebben die een iets langere adem gehad als dat wij dat hadden. Die mensen die maakten radio uit passie, uit bevlogenheid.
1: Ja, ja.
2: Net zoals dat heen gebeurt.
1: En dat doen we nog.
2: Ja, absoluut.
1: En want dat we hebben toch zeker 60 vrijwilligers alles bij. Hè? Dus en radiomakers en mensen die achter de schermen werken, aan het buffet zitten, de cafetaria draaien, de hooien en zo.
2: Hartstikke
1: allemaal juweeltjes van mensen die we hier aan het werken.
2: Nou, die pareltjes die moesten koesteren. Nou, die pareltjes die hadden wij vroeger bij ons bij die radiozenders ook. En van daaruit heb ik gezegd van, laten we nou opschrijven wat er gebeurd is.
1: Ja.
2: En dat is gebeurd.
1: Dan gaan we s'avonds allemaal dieper op in, maar we gaan misschien eerst gaat muziek draaien, want die gaat ze zo een geweldige, lange liedjes die ze geërs azuur vandaag.
2: Nou, ben ik eens gevraagd, en is ze me even gemaild, zo van doe bis in de gelegenheid om het muziek uit te kiezen. En ik denk van, nou ja, ik ken dan muziek pakken die gerelateerd is aan het onderwerp, de radio in Molenbeersel en de onderwerpen doorin. En ja, een eerste nummer is heel typerend ervan. Stef Bos maakte begin jaren 90 een liedje over de radio met een zinsnede erin van, ik hoor haar stem alleen, de rest denk ik erbij.
1: Ja.
2: Nou, tegenwoordig, je hebt dat gelukkig niet, heeft ze heel veel radiozenders, die hebben van die camera's.
1: Een webcam, hebben wij nog niet. Maar
2: vooral zo hoor je. Dan is de illusie van radio weg. En radio is illusie. Als je het vertelt, dan moest je dat kunnen beleven in die gevoel. Moest je de uig dicht kunnen maken en dat beleven. En Stef Bos zingt eigenlijk over de passie van hem. Maar de passie die bij mij ook al sinds begin jaren 80 al zeker aanwezig was. De radio.
1: Ja.
0: Ja, we gaan er naar luisteren.

0: Ja, ja, ik hou van de radio, Matwan. Ik heb toch twee vragen voor u.
1: Twee.
0: Heb je een radio?
1: Ik heb een radio, ja. Ik heb er meerdere zelf, zo zeggen. Ik heb een hele goede radio, dus...
0: Ja, en luister je liever naar de radio of kijk je liever tv?
1: Ik luister liever naar de radio, ja.
0: Ja, ja, maar dat is een goede vraag, hè?
2: Absoluut, absoluut. Ben je gelijk met eens?
1: Ja. Je kan naar de radio luisteren en ik ga zeggen, dan kan je je ogen... vrij laten, snap je wat ik bedoel? Dan hoef je die niet geconcentreerd ergens naar laten te kijken.
0: Klopt.
1: Je kan alleen maar luisteren. En dat is wel heel fijn. En dan kan je ook veel ontspannender zijn. Dat is radio. Het hangt natuurlijk ook af van welke muziek dat je beluistert, een beetje ook. Hè. Dus
0: heb je nog zo'n ouderwetse radio die moest warm worden of zo, die belichting?
1: Dat had ik vroeger. Vroeger had ik nog een met lampen.

0: vaak. Maar ja, dat was gewoon fantastisch. Maak je helaas niet meer mee tegenwoordig.
1: Ja, dat waren die oude radio's, hoe dat was met de golf eigenlijk. Met de golf kreeg je
0: die. Dat is mee begonnen, ja.
1: En toen kwam plus FM en
0: ja,
1: AM
0: zeker,
1: natuurlijk.
0: Zeker, ja.
1: Dus dat is pas later. En ja, eigenlijk heb ik de ontwikkeling van de transistors ook nog meegemaakt. De eerste transistortjes, die kreeg je dan, die kleinere radio's.
0: Ja, klopt, ja.
1: Dus, maar heel vroeger was gewoon zo'n oude bakkeliete klas van Philips of van Grundy of Telefunken was ook
0: zeker,
1: nog zoiets.
0: Zeker.
1: En dat was gewoon een gegruis en een gekraag en een gepiep. Zeker als je kort en lange golf had, was dat...
0: In Hoorn heb je een museum en daar staan heel veel van die oude radio's. En dan zie je nog die schalen op, maar ook de plaatsnamen. Er staat Hilversum, Brussel, Luxemburg. Dat staat daar nog overal op. Ja, zo kon je vroeger afstemmen op die zenders.
1: Ja, Philips had in die tijd dat gewoon meubels. Dat waren gewoon houten meubels.
0: Omdat die midden in de kamer eigenlijk neergezet werden.
1: Gelijk een dressoirkast bijna. Dus,
0: toen was er nog geen televisie, dus was de radio het verzamelpunt in de kamer.
2: Heb je kub of ja, wij zeggen...
1: Ja, draaitafel.
2: Draaitafel zat er wel in, hè.
1: Ja. Ook, ja, die meubels wel, ja. Daar zat ook nog een draaitafel bij, ja. Maar ja, dat is nog nostalgie, hè. Dus,
0: absoluut.
1: Maar ja, radio luisteren is veel ontspannender dan televisie kijken. Dat is wel een feit,
0: ja.
1: Maar ja, we zitten hier nog altijd met Pieter Jansen, Oethelde. Pieter Helde. Dat is altijd een helder gewoond of groot geworden.
0: Ik heb vanaf 3 maand in Helden gewoond. Mijn ooiers zien een tietje, die kwamen zelf ook uit Helden. Zien verhoest vanwege het werk van mijn vader nog Kuik bij Nijmegen. Maar door de gebeurtenissen die toespeelden, mijn grootmoeder die ziek werd, hoe voor gezorgd moest worden, bouwden wij, en dat was toen nog heel uniek, tegenwoordig is dat veel meer, bouwden wij een mantelzorgwoning achter de woning die we heien. En zo kwamen we weer terug naar Helden en heb ik eigenlijk altijd in Helden gewoond tot nu toe.
1: Dus dat zou eigenlijk liggen te ravotten als tiener, zou
0: absoluut,
1: ik zeggen.
0: Absoluut.
1: Misschien bij de voetbal geweest.
0: Nee, met voetballen heb ik helemaal niks. Tegenwoordig ga ik kieken als mijn kinderen voetballen. Ik had eigenlijk mijn één passie, dat was radio.
1: Radio.
0: En daar werd ik al heel vroegtijdig met besmet, met dat radiovirus, om daarna te luisteren. Op een gegeven moment heb ik zelf met antennetjes en zendertjes liggen te experimenteren.
1: Ja.
0: Toes, maar dat was maar heel laagdrempelig. Tot ik op een gegeven moment, ja, wat ik al zag in 1988, terecht kost bij Radio Grensland, hoe ik gewoon radio kost maken.
1: Ja,
0: dat vond ik magnifiek. Toen zat ik hele zaterdagen, want ik zat nog gewoon op de middelbare school, hele zaterdagen zadig bij de radiozender om programma te maken, maar door nerven om ook met mensen te kallen, te praten over radio, muziek, techniek en dergelijke.
1: Ja. Heb je zelf ook zo'n CB-installatie gehad? Of zo?
0: Die heb ik heel kort even gehad, maar ja, dat heeft weinig interesse bij mij. Ik vond dat wat interessant, maar nee, dat was het toch niet. Nee,
2: in die jaren, in 1988 en ervoor, waren er betrekkelijk veel van die kleine radio's.
0: Ja, absoluut. Ik heb in mijn boek ook een hoofdstuk gewijd aan de radiozenders die er gezeten hebben in Molenbeersel, want daar richt het zich primair op, die nog werkten zonder vergunning, hoe Radio Speedway en Radio Niveau en ook Radio Monza uiteindelijk goed voortgekomen is. Maar toen zoog destijds dat die piratenradio's, ja, daar zaten gewoon heel veel animo, heel veel schwung in om
1: te komen. Ja, daar praten we dus van de jaren 1980, zal ik het zeggen, in die periode.
0: Begin jaren 80 is dat opgekomen, de vrije radio.
1: Mm-hmm.
0: En dat noemden ze vrije radio omdat zenders waren die helemaal vrij waren, die zich eigenlijk nergens het van aantrokken.
1: Ja, ja.
0: En dat waren er zoveel, die schoten hier in Vlaanderen als paddenstoelen uit de grond.
1: Mm-hmm.
0: En op een gegeven moment hebben ze gezag van regeringswegen, van wij moeten die gewoon reguleren, wij moeten vergunningen in het vooruitzicht gaan stellen.
1: Ja.
0: Hoe in die radiozenders zich uiteraard moeten hooien aan bepaalde regelgeving.
1: Bepaalde frequenties en bepaalde vermogens.
0: Op een gegeven moment hebben ze dus die radio's vergund. En vervolgens moesten ze nog frequenties gaan zoeken.
1: Ja.
0: Nou, in mijn boek beschreef ik dat proces, wie dat gegaan is. En dan maakten ze landkaartjes van Vlaanderen. En met een pen, ik heb zo'n origineel landkaartje gekregen van deze regio, gingen ze inkleuren wieveel frequenties dat ze hadden.
1: Hmm.
0: Dat is van... Tegenwoordig kan dat niet meer, dat moet allemaal uitgerekend worden en dergelijke.
1: Ja.
0: Maar in dit ging dat gewoon met de hand. Op een manier die nou dus niet meer is.
1: En dat was natuurlijk welk vermogen is het handhaven, wie wil omtrek of wie dan een
0: omtrek. Ze hebben alle radio's vergund met een 100 woord.

0: Wat ERP? Nou, dat klinkt heel technisch. Die radiozenders mochten eigenlijk in een comfortbereik zitten van 8 kilometer. Dus in een strook om die antenne van 8 kilometer.
1: Ja.
0: Dan moesten die fatsoenlijk te ontvangen zien. Nou, dat maakte dus tussen, wij hadden de frequentie 107,9 in Molenbeersel. Die frequentie die was nergens in de regio hetzelfde. Tot in Arendonk. In Arendonk had ze ook weer een radio. Ja. En zaten op 107,9. Het enige nadeel was, met de toekenning van die radiofrequenties, keek men niet naar de andere kant van de grens. Nou, dat maakt voor het midden van het land helemaal niks goed. Nee. Maar in deze regio is dat nogal eens een probleem.
1: Ja, hier zit ze direct al in het boeteland. Hè.
0: Ja, en niet alleen in het boeteland van Nederland. Ik zei net al, wij zaten op 107,9. Wij werden enorm gestoord op een gegeven moment toen de zender Radio Antenne Aken uitkwam zenden. Die zaten op 107,8. Maar ja, die zaten met zo'n immens groot vermogen dat als wij de zender uit zaten in Molenbeersel, kregen we in volledig stereo bereik Radio Aken op onze radio.
1: Ja,
0: ja dat was heel, heel raar. In mijn boek beschreef ik ook een voorbeeld van een radiozender uit Hamond-Achel, Radio Royaal. Die zonden uit op 103,0 en dat ging goed. Totdat ze op een gegeven moment geconcurreerd werden door Radio 538. Die zenden uit vanuit Lelystad, een heel stuk er vanaf, met een enorme sterke zender op diezelfde frequentie. Ja, dat beet elkaar. Ja, dus dan ga je ze storingen
1: krijgen.
0: Dan kreeg
1: ze pak smog, zal ik het zo zeggen.
0: Uiteraard, smog in de eten, maar dan op radiogebied. Ja,
1: dus, maar ik zal zeggen, ik ben heel gefascineerd geweest al van als klein manneke al.
0: Absoluut.
1: De magie van de radio, wie staat voor het zijn eigenlijk, zeker, zal ik zeggen. De hub is natuurlijk ook een heel pad bewandeld, hè, want ik zal zeggen, als ik huur vertellen van dicht dat ze die dus bij de grensland gezeten hebben, staat dus niet in de buurt. Hè, en de woord met fietsken of...
0: Goed, ik was 15 jaar toen ik er voor het eerst kwam. Ik was zo gepassioneerd en bij ons in de omgeving was dat niet. Dus ja, dan moesten ze naar België, naar het verre België. En ik ben wel eens met mijn vader deze kant goed gekomen om te gaan kieken met open deurdagen en dergelijke. Maar ja, als ik toch regulierder ga worden, dan moest ik met de fiets. Nou ja, dat deed ik, dat hij ze ervoor over. Toen zag ik er ook iets atletischer uit als nou. Want dat brengt dat met zich met. Hè, want toen moest ik 34 kilometer enkel fietsen.
1: Ja,
0: nou ja, dat deed ik. Ik heb het toen ik bij Radio Speedway...
1: Dat is meer zonder alle voor
0: Eerst 2 jaar, maar naar de hand dat ze meer getraind wordt, is het binnen 1,5 jaar.
1: En dan snel en groter.
0: Juist, ja. Nou ja, goed, dat heb ik toch heel voor over.
1: Ja. Maar we moeten nog wat muziek draaien, want daar is er een keuze gemaakt die zich ook wel heel erg aan het hart ligt. Dat is dan ook... Molenbeersel net gekomen.
0: Ja, in het boek beschreef ik het liedje wat bij Radio Speedway iedere dag in het begin, in de begintijd, uitgezonden werd. En ja, iedereen, mijn vrouw is van Molenbeersel, maar woont al langer in Helden dan dat ze in Molenbeersel gewoond heeft. Maar zelfs die kan het zo metzingen. Piet Wagenmakers, dat is Molenbeersel.

0: Ja, dat is Molen Beerseld, want je kent Molen Beerseld ongetwijfeld.
1: Ja, dat is...
0: Maar kon ze daar ook goed uitgaan vroeger in die jonge tijd?
1: Ja, ja, Molen Beerseld, dat was toch wel een goed dorp om ja? op te gaan. Maar ja, die van Molen Beerseld kwamen ook naar ons toe.
0: dat is ja, niet... ja, maar ik weet het niet. Hè.
1: Maar dit nummer eigenlijk, dat is eigenlijk voor Molen Beerseld een nationale lied van Molen Beerseld.
2: Dat is het volkslied van Molen Beerseld.
1: Ja, dat is het volkslied van Molen Beerseld. Mm-hmm. Dus dat is getoond dicht door Mintje Looijen, meen ik. Hè?
2: Ja, die Mintje Looijen en Nart Nouveau, die hebben gezorgd voor muziek en tekst. En Piet Wagemakers ja. die heeft het ingezongen.
1: Op accordeon gespeeld ja, en ingezongen, ja, ja. geloof ik. Maar Mintje was toen nog de mentor van de accordeonclub, ja. geloof ik, in Molenbeerseld. Heel
2: Ambitie,
1: lang geweest.
2: Ja,
1: ja, dus, ja. Dat is toch wel heel sterk, ligt heel sterk in de herten van de Louis van Molenbeerseld.
2: Absoluut. Ja. En Radio Speedway, hoe ik dat boek een heel stuk over schreef, die begonnen 's morgens om 8:00 met uitzenden en brachten als eerste dat liedje. En als die om 12:00 s'nachts weer stopte, dan waar staat ook weer het laatste liedje wat ze goed zonden. Ja.
1: Maar ik ben als jonge gast dan met fietsje van Heldenhout naar Molenbeerseld gefietst.
2: Ja, zeker.
1: Weekend of want normaal zat ze nog op school zeker.
2: Ja,
1: ze dat
2: ja. In het begin alleen in het weekend. En onderhand kwam ik het vaker.
1: Ja. En met deze live uitzenden in het weekend of...
2: Ja, ik ga een radioprogramma, de Vlaamse Top 10, de voorzitter van de radiozender was Willy Vrinsen. En wie ik daar met in aanraking kwam, te zitten van, we hebben een heel leuk programma, wat we willen gaan doen op zaterdagmiddag, dat is de Vlaamse Top 10. Ik zeg, joh, maar Wiel, ik kom uit Nederland en ik heb niks met Vlaamse muziek. Joh, maar dat lierig toch wel, dat is niet zo moeilijk, zeg.
1: Ja, ja.
2: Dus... Ja, dat heeft mij toch aan het handje genomen, zeg ja. maar. En gezorgd dat ik die 10 pleitjes met nog gaat ooieren, dat ik die oetkost
1: Maar wie ging dat in de tijd? Zou je zichzelf die pleitjes aan? Of haal je die pleitjes zo tegen de radio?
2: We hebben een hele goede deal met, kan ik nou wel zeggen, want volgens mij bestijdt die zaak niet meer, Jo Koenen en Rotem Dilsen.
1: Ja.
2: Dan gingen we zaterdag merken, daar ging ik dan met Wiel Dukker heen, gingen we de nieuwste uitgaves gingen we halen van zowel de Engelstalige top 40 muziek,
1: ja.
2: als de Nederlands en Vlaams Talige. Mm-hmm. En aan de hand van die gegevens waar je op zaterdagmiddag ga je een top 40. De stelde ik samen en de Vlaamse top 10, die haalden we in eerste instantie uit de Joepie.
1: Dat was zo'n tijdschriftje woog de muziek dingen en stingen en zo. De laatste vreugde van die tijdschrift.
2: Joepie was van Sylvain Tak. Sylvain Tak is met Radio Mi Amigo begonnen. Ook die werd beschreven in het boek, want wat heb ik ontdekt namelijk? We zonden weliswaar uit vanuit Kinrooi Molenbeerseld, met een hele hoop Nederlanders die, ja, omdat het in ons land niet kost, over de grens radio gingen maken.
1: Gast-dj's uit het boeteland
2: ja,
1: allemaal.
2: Juist. En dat zocht ze op heel veel plekken neer voor die Belgisch-Nederlandse grens. Dat die radiozenders, die soort als paddenstoel uit de grond. Radio Royaal is er een heel groot voorbeeld van. Radio Continu in Meerlen, een stukje onder Breda. Maar wat ik zoog, was dat ze ook op ander gebied, op landelijk gebied, dit gebeuren is. In Vlaanderen is nationale commerciële radio pas gekomen doordat er een proefproject was vanuit Luxemburg met Radio Flandria, non-stop muziek op de kabel vanuit Luxemburg in Vlaanderen. Nou, datzelfde foefje, dat zoog ze in Nederland een paar jaar daarvoor, hoe in de Nederlandse wetgever zag, ja, we huren wel bij Europa, dus radiozenders die van boete Nederland komen, maar wel hetzelfde georganiseerd zien dan in Nederland, die moeten we toelaten op het kabelnet. Nou, dan waren er een paar slimme advocaten die zochten uit dat als ik een radiozender begos, bijvoorbeeld voor Milaan, hoe een aantal Nederlandse voetballers, toen dat ziet nog Ruud Gullit en, ik denk Marco van Basten, ik ben er niet zo in toe.
1: Ja, die speel je door.
2: Ja, daar gingen ze radio voor maken, vanuit een studio in Amsterdam, hoe ze met een telefoonlijn de muziek doorstuurden naar Brussel. In Brussel zaten ze het op de satelliet om in Milaan te kunnen ontvangen, om het toch uit te kunnen zenden op de ether. Maar ja, doordat dat op de satelliet te ontvangen was dat in gans Europa te ontvangen.
1: Ja,
2: dus ook in Nederland door de kabelmaatschappijen die dat uitkosten zenden.
1: Ja.
2: De zender was eigenlijk voor Milaan. Hij ook Italiaanse spotjes van Rete Zero. Maar daar zaten in gans Nederland op de kabel.
1: Ja, ja.
2: Nou, dat is een uitvinding. Die noemden ze onderhand de U-bochtconstructie.
1: Ja, ja,
2: dus een via een omweg.
1: Ja, achterdeurtjes, juist, portiek.
2: Ja, zo is dat gegaan. Nou, ja. Zo is dat later ook met televisie, met RTL, Veronique en dergelijke gegaan. Maar ja, dat hele proces wordt ook in mijn boek beschreven.
1: Ja, ja. Maar dit houdt eigenlijk, ja... Als ik zeg, Speedway zat in iets andere niche als Radio Monza in der tijd. Radio Monza was heel Vlaams, Nederlandstalig lied.
2: Nederlandstalig gericht
1: natuurlijk. En jij zult iets meer pop, geloof ik.
2: Ja, wij zouden iets neven. We zijn in 1995 met Radio Niveau begonnen. Wat we eigenlijk lieten voortkomen uit Radio Speedway. En toen hebben we ook heel duidelijk gezegd van wie gaan we ons nou positioneren. Hij is aan de ene kant voor de jongeren, hij is Radio Grenslands, hè, met hitradio. Mm. Dan hij is Radio Monza, die zich voor het iets oudere segment met Nederlandstalig werk bezighielden. Nou, hij heeft gezegd, laten we er tussenin gaan zitten met gouden ouwe en ja, niet trendgevoelig, maar wel met de marge met lopen. Dat hebben we door in als bewuste keuze gemaakt, ja.
1: We gaan nog wat muziek maken, Hans.
0: Ik heb de Maashoef.
2: Nee, de Mooshoef.
0: De Mooshoef.
2: Ja, wacht even, Twan, want er huurt een verhulke bij. De Mooshoefpaatzengers hebben in Stramprooi natuurlijk en ver door Boete enorme schare fans opgebracht. Ja. Ik ben zelf nog altijd lid van de fanclub. Dat is iets voor een paar cent kunnen weer. Die hebben een liedje gemaakt. Ik weet niet of je dat klaar hebt staan.
0: Ja,
2: Den Ooie Limburger winnen. Een van de eerste grote live-uitzendingen van Radio Speedway was het Oud-Limburg Schuttersfeest in Stramprooi in 1986. En dat hebben ze samen gedaan met deze radio, met Radio Monza. Vanuit een grote Engelse bus hebben ze de hele dag radio-uitzendingen gemaakt. En de Mooshoefpaatzengers maakten in 1985 een liedje in aanloop naar dat OLS van 1986. En dat is dit.

0: Ja, 3, 4, 5 of 1, 2, 3. Maar wie waren eigenlijk de Mooshoofdpaatzangers? Twan.
1: Ja, de Mooshoofdpaatzangers, dat was eigenlijk dus echt gasten, muzikanten, Oerhooi. Dus echte boerenjongens, zal ik het zo maar zeggen. Hè. En die hebben dus heel veel hits. Want dit was zo'n hit van de Songfestival.
0: Ja, van Carine van.
1: Opnieuw gecoverd, zal ik zeggen. Hè. En een nieuw arrangement opgeschreven. Dus vooral teksten die te doornaaien met het dorp Rooi, met gewuurtjes uit Rooi, met dingen die gebeurden in Rooi. En ook kolder. Echte kolder, dus dat ze zeiden, wie komen ze erbij? En dat hebben die dus heel succesvol en ook heel veel nummers geschreven. Ik zeg het toch goed, hè, Pieter?
2: Ja, absoluut. Ik ben fan vanaf het eerste oor.
1: Ja, het is de moeite waard. Er zijn wel discjockeys die al vaker een nummerke van de Mooshoofdpaatzangers zijn.
2: Van de Mooshoofdpaatzangers kunnen ze nooit genoeg krijgen.
1: Ja, inderdaad. Maar we waren nog altijd bezig over dat boek van dich, Pieter. Heb ze het boek chronologisch opgezet of heb ze door bepaalde dingen dat ze zei ze...
2: Nee, het boek bestaat uit inderdaad de chronologische volgorde van Radio Speedway, Noorderhand Radio Niveau. Dus dat is vanaf het begin, vanaf de piratentijd tot aan het einde dat het overging naar familieradio, Radio Contact. En door Nijven zien er een aantal portretten. Er zien 10 portretten in het boek die een aantal dingen belichten. Als eerste de grondlegger, de eerste voorzitter van Radio Speedway.
1: Ja, de toonaangevende individuen die met die radio gebeuren bezield worden.
2: Ja, markante mensen die daar toch hun stempel op gedrukt hebben op de een of andere manier.
1: Ja,
2: die stonden in 10 portretten. Verder is er een uitgebreide historie van Radio Grensland, van een aantal radiopiraten die in Molenbeersel hebben gezeten, uitgezonden. En dan wat ik net zag over die landelijke filosofie, wat begint met Radio Luxemburg. Die zonden al in de vorige jaren 20 van de vorige eeuw uit voor heel Europa.
1: Ja.
2: Ik ben in Luxemburg geweest en daar heb ik gesproken met een mevrouw. En die heeft me een heel verhaal verteld over radio achter het ijzeren gordijn. Nou, vroeger reisde de Koude Oorlog, na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, ja.
2: En Duitsland en Hongarije en nu al die landen maar op. Die zaten achter een gordijn. Die kostte door niet vanavond, die kostte niet deze kant uit komen. En die werden nogal begrensd in het luisteren naar radio. Die moesten bijvoorbeeld naar staatspropaganda luisteren.
1: Ja.
2: En niet naar het vrije woord. Nou, in Luxemburg staat Radio Luxemburg, die met enorme antennes en zendvermogens heel Europa
1: platlachten. Toelachten.
2: Ja, dat was ook de radiobende van Europa, werd dat genoemd. En die werden enorm groot beluisterd achter het ijzeren gordijn. Dus ik heb in de postkamer van Radio Luxemburg gekeken. Er zaten brieven die dan door de veiligheid van dat land toch gekomen zijn. Naar die radiomakers. Met een hoop verzoekjes, groeten en luisterbeleving.
1: Mm-hmm.
2: Wat die mensen heien aan de kant van die radioprogramma's uit Luxemburg.
1: Ja, want die radiofrequentiestralingen, die kosten ze niet zomaar tegen, hoor. Die kosten ze wel storen. Maar
2: ja, hebben ze geprobeerd. Maar ja, Luxemburg stond met zo'n grote vermogen. Ik ben bij die antennes gaan kijken in Marnach. Dat ligt net een beetje boven Luxemburg stad. Ja, daar stonden gewoon 3 kolossale zendantennes. Ja, daar is die van u met alle respect helemaal niks bij.
1: Ja, piske.
2: Ja, absoluut. Ja. Maar met die antennes, ja, dan moest je die voorstellen. Luxemburg, wat is dat voor een land? Dat is 3 keer niks, bij wie zo spreken.
1: Provincie, ja.
2: Juist. En dan, want ja, ik heb dus gelezen, de provincie Luxemburg in België is groter dan het land Hertigdom, Luxemburg.
1: Ja. Luxemburg.
2: En als ze dan die antennes suus, dan denken ze van, ja, maar dit is toch veel te groot, veel te kolossaal voor zo'n gans land.
1: Voor provincie.
2: Dus ja, dan die zonder goed voor gans Europa, zonder die hoed. Ja, fantastisch.
1: Maar ja, dus op een gegeven moment kreeg ze dus dat alles gereglementeerd moet worden natuurlijk. Hè, want daar zult ze ook wel aandacht aan besteden
2: zeker,
1: in de boek.
2: Zeker.
1: En dan kreeg ze dus de frequenties moeten gereglementeerd worden, de vermogens moeten gereglementeerd worden.
2: Ja.
1: En niet iedereen kan zich met die reglementering vinden of kreeg dat gematcht, kreeg dat in orde. Dus het zit er ook aandacht aan.
2: Ja, uiteraard, uit eigen bevinding. Wij zogen ummels heen, en dan heb ik het over 1997 en 1998. Ik vertelde net al dat we gestoord werden door Radio Aken. En we zogen om ons heen dat radiozenders, en ik zal ze nou niet bij naam noemen, dat die hun vermogen van die 12 kilometer, wat ik hier in deze uitzending ook al aanhaalde, ja, die comfortzone, dat is 100 watt ERP. Maar sommige zenders die gingen nou enorme grote vermogens. Ja, een kilowatt was niks. En toen dachten we van, ja, wij al zoveel brief geschreven naar Brussel voor een andere frequentie, voor aanpassing van het beleid. En dan kregen we iedere keer, bij ons in Helden zeggen ze, dan houden ze op een oors. Dus dan kreeg ze nul op het request, ja, terug. En toen dachten we op een gegeven moment, nou is het afgelopen. Toen hebben we zelf onze zender ook een moeig laten zitten door een technicus. En toen zonden we uit met, ja, misschien bijna 400-500 watt aan vermogen. Ja. Toen ben ik gewoon rieën met de toenmalige voorzitter. En toen kwamen we uit bij Vliegveld Maastricht. Daar waren we 100% goed te ontvangen. Ja. En de andere kant doet aan de ring van Eindhoven, daar was het signaal ook nog perfect. Ja. Ja, dat was hartstikke goed. Totdat er op een gegeven moment een jaar later of zo gaat, een ambtenaar van de BIPT, van de radiocontroledienst bij ons aan de deur stond in Molenbeersel. Die zegt van, hé jongens, jij doet iets wat niet goed is, wat niet moog. Toen hebben ze onze zender hebben we uit moeten zitten. En toen moesten we onze illegale vermogenzender, die ging met. En toen zeiden we, joh, maar hallo, wat is dit nou? We hebben gehandeld omdat de werkgever,
1: de regelgeving,
2: ons nu het heet bericht van, wat gaan we eraan doen? Wie kunnen we tot een oplossing komen? Ja. Dus wij lijden economisch verlies. Nou ja, waren ze dan wel willend naar ons, zeiden ze, weet ze wat, als je zorgt dat de zender morgen weer in goede staat is, komen we weer terug en dan zetten we hem weer aan. Nou ja, dat hebben we dus gedaan. Ja. En toen zien we weer naar ons brave 32 watt gegangen. Met dus het dito uitzendbereik wat er met gepaard ging. Ja. Ja, het was een beetje, en dat zussen de laatste jaren ook wel. Als je geen goed bereik heeft in de ether als radiozender, ja, dan kunt ze het schudden.
1: Ja, dan vult ze boete de boot.
2: Ja, en dan werd gezegd wie dat die BIPT bij ons voor de deur stond. Toen zagen we van, jongen, wie kun je? Hey, ja, dat is al lang geleden dat we hier in Limburg geweest zien, zeiden ze. Wat bleek dat ze zei, ja, je steurde in Düsseldorf op het vliegveld. De luchtverkeersleiding heeft last van u. Ja. Ah, ik heb altijd gezegd, dat kan niet. Dit is onmogelijk. Ja. Ik ben in dat verhogen doken en in mijn boog leg ik gans uit wie dat storingsgebeuren nou kwam. Ja, ja. Het had een hele andere oorzaak. Maar goed, dan moeten mensen het boek gaan lezen.
1: Maar ja, wij gaan eens wat muziek draaien, wat uit Luxemburg, want dat was eigenlijk de grote zender. Iedereen herloesterde eigenlijk.
2: Ja, fantastisch, fantastisch. James Last maakte door de herkenningsmelodie van, en het orkest van James Last is uitermate bekend, Happy Luxemburg. Vrolijk, blij Luxemburg.

0: Ja, ja, Twan, een leuk deuntje. Happy Luxemburg. Ooit in Luxemburg geweest, zal wel zeggen.
1: Ja, ik ben daar geweest in Luxemburg. Joh. Dus,
0: maar dit is een bekend melodietje, hè?
1: Ja, we zijn een echter nog geweest, eigenlijk.
0: Oh.
1: En dan heb ze daar de vianden en...
0: Oh, je er van alles, hè?
1: Ja, ja. Dus voor een wandelparadijs, eigenlijk.
2: In Luxemburg heet in de buurt van Echternach inderdaad het Müllertal.
1: Ja.
2: En dat noemen ze Klein Zwitserland. Ik ben er onlangs nog eens geweest met mijn vrouw en een paar kameraden. En dat is hartstikke mooi om door te vertoeven. Ja, ja. Ja, zeker.
1: Ja, dat is allemaal van die mooie plekken waar ze langs een beek kunnen op kunnen lopen.
2: Ja, of door een beek heen moest lopen, omdat het paard een beetje weggevaagd is. Ja,
1: en hier en daar hebben ze nog een lekker puntje beer.
2: Altijd.
1: Dus, dat was wel leuk. Dus we moeten even kijken. Het boek natuurlijk... Kunt binnenkort op de markt.
2: Ja, ja, over ongeveer 2 weken. Het zit nu in de afrondende fase bij de vormgever. Het boek heet Eterslag aan de grens. En op internet kunnen mensen zich al voor inschrijven. Het kost niks, kunnen ze zich voor inschrijven. En op het moment dat ze uitkomt, dan krijgt ze reactie. En dan mag ze als eerste natuurlijk beste deelgenoot van dat boek.
1: Is er nog mailing of zoiets op sociale media? Of gaat kennen,
2: uiteraard. Op sociale media ben ik nou rustig gestart om dat vorm te geven. En alles linkt door naar die website. Eterslag.eu. Daar staat alles op en dan kunnen mensen zich... aanmelden. En op het moment dat het boek uitkomt, dan komt ook die website volledig in de lucht. Nou staat er alleen nog maar de aanmelding en de aankondiging op. Dus dat staat
1: onder. Nou, misschien als het zover is, dat ze misschien eens een mailje thuis met de kaft van het boek op en misschien een korte inhoud of zo.
2: Zeker.
1: Even naar de radio doormailen, kunnen we dat ook op onze website zetten.
2: Hartstikke fijn.
1: En dan kunnen de mensen eventueel op onze website ook even de gegevens vinden voor als ze het zich willen aanschaffen, het boek.
2: Uiteraard.
1: Het
2: is altijd welkom.
1: Het is een echt document om te bewaren en om eens na te lezen wie het allemaal gegaan is.
2: Ja, ik heb de drukproef laten zien. Dus,
1: ja, het is een heel lijvig boek.
2: Een lijvig boekwerk, ja. Dat moet ook. Dat is een leuke geschiedenis geweest. Hoe ik het positieve van die jaren aan bod wil laten komen.
1: Heb je ook fotomateriaal in staan?
2: Het zijn boordevol met foto's. Full color. Van bladzijde eind tot en met de laatste bladzijde, 145. Het zit vol met foto's.
0: 145 bladzijden.
1: 145.
0: Ik was me al aan het afvragen hoe dik is het boek.
2: Maar... Ja, zo dik, Hans.
1: Dus het is een kanjer om door te pakken. Het is ook best interessant om die...
0: Lang aan bezig geweest aan het boek?
2: Ja, ongeveer een jaar.
0: Mm-hmm.
2: Oh.
0: Ja.
1: Hans, we moeten het op een kans uit, zeker? Of wie wil
0: kijken? We moeten het op een kans uit. We gaan er zo dadelijk uit met Video Killed the Radio Star.
1: Ja.
0: Ja, ook een keuze van Pieter, hè?
2: Ja, want eigenlijk, het is een nummer uit 1979. En ze waren vooruitstrevend wat ze laten horen. Dat door de komst van nieuwe media, radio een beetje het achteruitgeschoven kind is. En dat verdient dit medium niet. Hè? Zeker als je ziet hoe hier allemaal vrijwilligers bezig zijn met radio. Dan, ja, dan zou dat niet mogen. Het liedje, als je goed luistert, dan zingen ze op een gegeven moment. And now we meet in an abandoned studio. We hear the playback and it seems so long ago. Dus we staan nu in een verloten studio, we luisteren naar al je opnames en het vult alsof dat een eeuwigheid geleden is. Trouwens, in het boek heel veel QR-codes met radiofragmenten uit de tijd die ik beschrijf. Mm. Dus ook uit de verleden tijd.
0: Voilà. Volgende week zijn we terug op vrijdag. Wat hebben we dan?
1: Volgende week komt Freddy Davis, heeft een nieuwe single gemaakt en hij komt zijn nieuwe single voorstellen. Ik geloof dat er al op Spotify te zien.
0: En hij komt trouwens ook 28 juni in onze feestelijke opening van Voor Mekaar Met Elkaar.
1: Ja,
0: 28 juni met nog tal van andere artiesten. Wij gaan eruit met Video Kills the Radio Star. Dankjewel, Pieter Jansen.
2: Ja, jullie bedankt.
1: Dankjewel, luisteraars. Dankjewel, Pieter.
2: Merci.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
3: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
4: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
6: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busplein in Rooi.
9: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
2: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
10: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
3: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza. Op de Essenstraat 1, bus 2 te Keunrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinan Trutjers, duo Hoe Ouder Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer. Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Na de Amerikaanse president Trump zegt nu ook Iran dat er een vredesakkoord kan komen. En snel als het moet. De grote lijnen van een raamakkoord liggen volgens Iran vast. Al blijft het land toch een beetje wantrouwig tegenover Amerika. In het akkoord staan 14 punten. Een van de belangrijkste eisen is dat de strategische zeestraat van Hormuz weer helemaal open gaat. Op Wall Street is zo net de grootste beursgang ooit gebeurd. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, trekt naar de aandelenmarkt. Musk wil zo'n 75 miljard dollar ophalen om zijn AI-projecten te financieren. Een opvallende gok, want het bedrijf maakte vorig jaar fors verlies. Als de beursgang lukt, wordt Musk de allereerste biljonair ter wereld. En ja, dat is op zich toch wel historisch, want SpaceX zou met deze beursgang in één klap 1500 miljard euro waard zijn. Dat is ongezien voor een privaat bedrijf. Onze drievoudige Olympische kampioene doet mee aan de atletiekmeeting in Luik, want Nafi Tiam zal aantreden in het verspringen. Dat wordt haar eerste wedstrijd sinds het bewogen WK in Tokio vorig jaar. Tiam gaf toen op na een zware ruzie met de Belgische Atletiek Federatie, maar is dus nu weer helemaal terug, zegt ze. De vakbonden in de gevangenis van Gent hebben een procedure sociaal conflict zonder stakingsaanzegging opgestart. Dat is de vroegere alarmbelprocedure. Ze doen dat na opnieuw een geval van agressie tegen een gevangenisbeambte. Volgens de vakbonden is het aantal agressieve gevallen de laatste tijd erg gestegen. En dat zou onder andere door de overbevolking en het hoge aantal geïnterneerden komen, zo wordt gezegd. De weersverwachting dan. Langzaam maar zeker meer en meer opklaringen. De temperaturen zitten rond 19 graden. Hier en daar nog wat motregen. Morgen dan wordt het in elk geval al droger, maar er is nog wel wat bewolking. 21 graden. Zondag zon, later kans op regen 20 graden. Vanaf maandag wordt het droger en zonniger.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.

De Doobie Brothers met de originele versie uit 1972 van Listen to the Music onder leiding van Michael McDonald. Even kijken, 6 minuten na 7 uur geworden. Van harte welkom hier bij Radio Monza. Te beluisteren in Kinrooi op 106.5 en in Maaseik op de 105.6. Tot 10 uur. Marco de Bruin hier op jouw favoriete radio. We gaan langzaam beginnen en snel eindigen. Een van de mooiste platen uit de hitparade van toen. De formatie The Eagles. We schrijven 1976. Dit is het o zo mooie Hotel California.

Een geweldige lange versie van The Moody Blues uit 1967. Jawel, volgend jaar is het 60 jaar geleden dat deze plaat is uitgebracht. Nights in White Satin.

Een hele leuke meezinger van Dimitri van Toren. En hey, kom aan. Dido di di di dido dam dam. En dit was de allereerste nummer 1 single in de hitparade voor Mr. Prince. Uit 1984. Purple Rain. Welkom bij Radio Monza. I never meant to

Het is en blijft een grote meneer in de muziekwereld, deze Prince. Ook na zijn dood met Purple Rain uit 1984. En nu neem ik u terug mee naar het jaartal 1978. Dat doen we met ELO, ofwel Electric Light Orchestra. En deze Mr. Blue Sky.

Electric Light Orchestra. De plaat werd geschreven door Jeff Lynne, Mr. Blue Sky. En dan nu Genesis op jouw favoriete radio. Het is 32 en een halve na 7 uur.

Genesis onder leiding van Phil Collins. En net op het moment dat Phil zong van Don't Go, kwam de zon tevoorschijn. Ongelooflijk, maar waar. 39 over 7 uur geworden. We gaan nog een tandje bijsteken op deze vrijdagavond. Dat doen we met Meat Love.

Uit 1976, Queen met Somebody to Love. Onze laatste plaat in het eerste gedeelte wordt een Nederlandstalige. Hier is Over de Muur.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
5: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad, grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: In Nederland zijn meerdere mensen opgepakt in het onderzoek naar een zware ontploffing van afgelopen nacht in Amsterdam. Er zijn ook auto's in beslag genomen, meldt de politie. Bij de ontploffing onder een fitnesscentrum vielen 7 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Naar de oorzaak van de ontploffing wordt nog gezocht. Nederlandse media zeggen dat een groep jongeren daar pakketten met explosieven aan het maken was. Die zouden ze dan willen gebruiken voor plofkraken op geldautomaten. Man van 19 uit Hulst, ook in Nederland, die opgepakt werd na het dodelijke ongeval in Vogelwaarde in Zeeland, blijft in de cel. Hij reed gisteren in op een groep jonge fietsers. 3 overleefden dat niet, net als 1 volwassene. Nog meerdere andere kinderen raakten gewond. Oorzaak van het incident wordt onderzocht. In Fleuref in de provincie Namen zijn een 80-tal leerlingen van de gemeenteschool ziek geworden, mogelijk door vervuild leidingwater. Sinds eergisteren hadden ze al last van buikkrampen, braken en hoofdpijn en daarom bleef de school vandaag dicht. Het water wordt nu onderzocht. De Rode Duivels krijgen maandagavond voor hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte een Braziliaanse scheidsrechter. Ramon Abati heet de man. Hij is 36 en maakt zijn debuut op het WK. Abati floot wel al op de Olympische Spelen in Parijs en vorig jaar op het WK voor clubs, maar Abati kwam ook in opspraak. Zo werd hij 2 jaar geleden een tijdje geschorst omdat hij in een wedstrijd in Brazilië enkele omstreden strafschoppen had gefloten. Tweede Belgische ritwinst op rij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Na Wout van Aert gisteren won Maxime van Gilst nu de 6e rit, de eerste bergrit. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Van Gilst moest maandenlang revalideren na een zware valpartij en is nog maar net terug in het peloton en dat doet deugd, verklaarde hij. De Noor Johannessen werd 2e, de Australiër Tuckel 3e en die zocht de nieuwe leider. Vanavond en vannacht droger, het klaart op, minima 14 graden. Morgen kans op lichte regen. Later komt de zon erdoor, maxima 21 graden. Zondag wisselen bewolkt en meestal droog, 22 graden dan.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Bijna 8:05 geworden. Welkom in het tweede gedeelte van het geluid van toen met de beste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Je kreeg daarnet nog de Ohio Express met Simon Says. Plaat bereikte geen top 40 in Nederland. Dat deden wel de andere singles van hun. Yummy Yummy en Shooey Shooey. En ook nog Punch Me. Welkom in deel 2, zoals ik al zei. Dit is Michael Jackson. Het begin van de jaren 80. Beat It. Tot 10 uur. Marco de Bruin op Radio Monza. Gegroet iedereen en welkom in deel 2.

Michael Jackson met de single Beat It, afkomstig uit 1982. Nu terug naar de jaren 70 met deze Amerikaanse formatie Boston. Zij zingen voor ons More Than a Feeling.

De Zweedse popformatie ABBA met Mamma Mia. Je kan in Londen nog altijd naar een soort musical gaan kijken van deze vier Zweedse popmensen. Een van mijn favoriete Nederlandstalige formaties. Dus

ze zijn werelderfgoed in Antwerpen, The Strangers. En daar zing ik deze lieke voor. Ja, misschien lijkt dat wel een leuk item. Iedere week een andere Strangers-plaat. Heb jij daar interesse voor? Laat het maar weten aan de studio hier in Radio Monza. Vanuit Kinderooi live tot 10 uur op deze vrijdagavond. Een beetje meer pit mag op vrijdag. Oké, komt eraan. De formatie Sweet. Fats on the run. Nee, niet gaan lopen. Goedenavond en welkom.

Onder het motto het beste uit 60 jaar popmuziek. Dit is het geluid van toen. De formatie The Sweet met Fox on the Run. De volgende plaat is op komst. Nog zo'n pareltje uit de jaren 80. De formatie The Simple Minds. Afkomstig uit Schotland. Met de Jim Kerr als leadzanger. New Gold Dream.

0: Iedere week opnieuw hier op de radio. All by myself van Eric Carmen. Tot 9 uur het beste uit de jaren 60, 70 en 80 in het geluid van toen. En daarna 1 uur lang de grootste hits uit de jaren 90.
1: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! Whoa!

Het begin van de jaren 80, deze formatie Madness met de One Step Beyond. Ik heb de muziek meegekregen dankzij twee zeezenders en we gaan ze alle twee aan bod laten komen. Eerst Peter Koelewijn met Veronica Sorry.

Een hode aan Radio Veronica uit 1974. Goed voor een achtste plaats in de top 40. Bij dezelfde zender, maar het was wel niet zijn grootste succes. Dat bracht hij in 1989 uit. Klap maar in je handen. En ik zei het, we hebben twee radiostations uit de zeezenderperiode waar onze hart van vol is. Dit is de tweede. The Fortunes en Caroline.

Uit 1972, Ralph McTell met The Streets of London. De opvolgsingle van deze plaat kwam uit in 1976. 4 jaar later bereikte de tipparade en daarna hebben we nooit meer iets gehoord van deze Ralph McTell. Ook stil is het rond deze formatie. Frank Boeien en zijn Frank Boeien groep. We gaan luisteren naar de Kronenburgpark.

En zo zijn we bijna toe aan onze laatste plaat in dit tweede gedeelte. Je kon luisteren naar niemand minder dan John Terra. De dag dat het zonlicht niet meer scheen. Wij doen hier het licht uit wat betreft het programma Het Geluid van Toen. Maar niet getreurd, na 9 uur de Dance Classics from the 90s. Blijf zeker luisteren en geniet van deze.

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Is iedereen er klaar voor?
2: Ja!
1: Mag ik dan nu beginnen?
2: Oké!
3: Exciting and entertaining.
4: Get on up!
3: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
5: Ladies and gentlemen,
6: brothers and sisters,
3: the party starts here.

Welkom in deel 3 van deze vrijdagavond 12 juni 2026. De grootste hit in Nederland en Vlaanderen voor Ace of Base met The Wheel of Fortune uit 1993.

iedere vrijdagavond vanaf 21 uur alleen maar classics uit de jaren 90. Luister en geniet op Radio Monza. Of kom naar onze studio's in de Hessenstraat in Kinderdorp.

jarenlang stond deze plaat in de hitlijst. 24/7 featuring Stacy en Nance met Leave Them Alone uit 1994. En uit datzelfde jaartal deze van Gloria Estefan.

Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

Tot zover het Britse elektronische muziekduo bestaande uit John Reid en Norman Cook, een hit uit 1995, Sex on the Street van Pizza Man. En ook nu blijven we in datzelfde jaartal 1995 samen met Duke en So In Love With You.

origineel ergens uit de jaren 70, maar in 1999 eruit gebracht in samenwerking met Orny United. Bonnie M was dat met Ma Baker. Blijf luisteren naar Shabba Ranks, maar eerst deze van Aretha Franklin, A Deeper Love.

was 30 jaar geleden de debuutsingle voor Captain Jack met het gelijknamig nummertje Captain Jack. En zo zijn we toe aan onze laatste twee platen. Chuck Demus en Pliers, Twist en Shout. Tot volgende week.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: geen enkele andere zender heb je een warmer gevoel dan bij ons. Dit is Monza Radio.
1: Hier niet ver vandaan zoekt een kleine hand, een grote hand, iemand om naast te staan.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Bert.
1: Ja, toch?
2: 24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.